Tatigina tum tatum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tatigina tum tat